zo 2x18 ans dan zo, maar mijn oudste senior aan een poor meent, hè. Als een poor film meent, mee als toch net, ja. Maar, we blijven aan Franseschen. Dave, van was je met zich, danser maintenant, avant de... Je herinnert dat die melodie van die lied die kende. Die is nu 39 van Glenn Miller, Moonlight Serenade. Hoe heet die melodie, ne? Maar Dave zingt danser maintenant, maar op wat dans dit dat?

Zo, mandelpop. Kunt natuurlijk voor mandarijn, ne? Ja. Doe maar schon dat tweede Obst voor hout, hè? Angelo Branduardi singt italienisch 1977 La Pulce d'Acqua.

Hun is van een grote hoorme. Ja, voilà. Trini Lopez, If I Had a Hammer. Dat was 63. En jit vriend wil doen dat dat het originaal is. Als het daarvan niet, het is een cover uit de jaren 1945 van de Weavers. Ja, maar hij is Trini Lopez.

Net naar die stem. Tom Jones, 71. Aardig 70, daar ging Toto, Hold the Line. Wat voor een link zal dat daar zijn, voor het vers op te hangen? Ja, bij den vierde haaien is dat tip top, hè? Mist den wesch, hengst op, en auch schon oberste drischen, hè? Ja.

Banana Club. De Benny Kapkaan presenteert de live match uit de August 2012. Geniet het!